Se knabbert bloot aan haar brood. Ze overlegt, einer woont op een boot. Du moet toch nog deze kist. Met de ogen plunnen zien. Ik zoek de moverre roet. Vielleicht is doch jo noch wat du bist.

ik ben een rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstückte zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mien kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bied oder wat ager kan.

eerst. De pieptabak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik und hak und al die zalm vertrekt zich midden.